0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, maar nadat de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein bondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Vanaf glamping La Jutta nel Verde in Torino di Sangro in Italië is dit.
3: And now my defeat.

0: uit te vieren met Freer de Vries.
1: Een heel bijzondere goeiemorgen. 6 minuten over de klok van 7 uur. Op vrijdag 8 mei 2026. Vanuit Italië een heel bijzondere goeiemorgen. Dit is weer uit de veren, uit de vakantieveren. En dat doen we dus vanuit Italië. Ja, daar hebben we ook hele mooie muziek natuurlijk. Zoals deze van de Runrig. Uit Schotland. It is Running to the Light.

0: Electron Light, de wake-up call van een Amerikaanse vrouwelijke astronaut die verongelukte met de Columbia toen ze terugkeerden naar de aarde. Het hele spaceship ontplofte en zij kwam daarbij om. Later werd tussen de brokstukken toch de cd van Runrig teruggevonden. Die werd door de ouders van de astronauten overhandigd weer terug aan Runrig. En op hun laatste album hebben ze een nummer opgenomen ter nagedachtenis van haar.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En dat kan ook komen vanuit Italië natuurlijk. Zoals we dat doen. Oh yeah. Dit is Lynda Skynyrd. 1974. The Sweet Home, Alabama.

Manners, Kinderen 1974, deze van Manfred Manners 1966. En deze is van 1979.

1965, The Righteous Brothers. En dan is er een klein stapje in de 1976 natuurlijk. Eric Clapton had er een hit mee. Dit is de originele. J.J. Cale en Cocaine.

0: Eric Clapton, een nummer van J.J. Cale coverde. Ook After Midnight is van hem. Dit was J.J. Cale dus. Lies,
1: cocaine.
0: Zo heet hij, Cocaine. Even kijken op deze knop.
2: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
3: Amyloid. Onbekend, maar niet onbemind.
0: En daarin vandaag Jack Jersey en I'm Calling.

Jersey uit Nederland. Zijn echte naam is Jack de Nijs. En hij was ook daar onder die naam producer van een aantal artiesten hier in Nederland.

En dit is wat van Nieuwere Orde 2010, Lady Antebellum. Van het album Need You Now, de titelsong. Op Radio Emmeloord. Goedemorgen.

Patricia. Dat is 1967, je bent niet hip. En natuurlijk is dit Patricia Pai, maar dat wist je al natuurlijk. 18 jaar oud en toen zong ze dit. Je bent niet hip, je bent niet knap. En we gaan door met de Gangsters of Love en Baby Hold On.

0: Baby, hold on. De gangsters of love. Ja hoor, we weten het nu wel.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op Middengolf 747 AM.
0: Lekkere blues ballad. Blues rock ballad. Gary Moore. Parisian Walkway. Radio Emmeloord. Goeie

0: Gary Moore. Vision Walkway. Je kunt hier ook van alles verwachten bij Radio Emmeloord. Uit de veren. Kun je ook zoiets aanvragen trouwens? Dat kan hoor. Uit de veren 747@gmail.com. En het is nu 747. En dus is het tijd voor onze nieuwe plaat. En het is er eentje van U2. Song for Hell.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

0: Hier praat je toch niet doorheen. Song for Hell. Dat was een nieuwe van U2. En het komt van hun EP. Easter Lily.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM747.

Elephant Song van de Zuid-Afrikaanse zanger Kamal. Hij kwam ermee in een gala, geloof ik, over de olifanten en over het Wereld Natuurfonds. Prins Bernhard had hem hierheen gehaald. Dit is de laatste van dit uur. Zometeen het nieuws en het weer van 8 uur. Dit zijn Simon en Garfunkel. En Bridge over Troubled Water. Tot zometeen. Hoi.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed inzit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Vanaf glamping La Jutta Nel Verde in Torino di Sangro in Italië is dit...
3: En nou maar te vieren!
4: Net niet top 40.

0: uit te vieren met Freer de Vries.
1: En dat het tweede uur. 10 minuten over de klok van 8 uur. Hier horen er weer twee die de top 40 niet gehaald hebben. Wat jammer nou. Can't get enough of your love van Bad Company. Paul Rodgers en zijn vrienden. En daarna The Love Affair uit 1968. En A Day Without Love. Dat is toch ook niet te bedenken. Een dag zonder liefde. Zo, deeltje 2. Vanaf de glamping in Italië. En omdat we daar deze week nog zijn. Ook dit uur, de eerste gewone plaat die we draaien, is er eentje uit Italië natuurlijk. En dit is eentje van Maneskin. Ze wonnen hiermee het Songfestival in 2021. City Buoni.

0: dat is nog eens wakker worden. Dit is Bonnie. En Monestie. Dik 3 minuten natuurlijk, want langer mag je niet duren voor het Songfestival.
1: Leuk dat je luistert!
0: Even rust. Waar ik ben, Leon Bridges. Leon Bridges moet ik zeggen. Dit is Texas Sun 2019.

0: Linda.
1: Texas Sun van het lijstje wat Peter Bransma mij toestuurde via uitdeveren747@gmail.com. En dat kan je ook doen natuurlijk. Stuur een lijstje op of suggesties of zelfs verzoekjes draaien we ook wel. En ja, reageer maar.

uit Engeland. Een prachtige Return the Heart. En daarvoor hoorde je Ring Ring van ABBA. Waarmee ze probeerden toen het Eurovisie Songfestival te halen. Maar dat lukte helaas niet. Want ze stranden in de voorronde. Een jaar later was het raak natuurlijk met Waterloo. En de rest is geschiedenis. Terug naar Nederland, naar Limburg. The Walkers. No, don't send me.

New Walkers. Notre brother Ian May. Une chanson from Tony Pettis for him. New. Voor was dat Sean Inimay. Maar Connie Peters die had een stem net als John Fogerty van de Creedence Clearwater Revival. We blijven in Nederland met Laura Jansen. Deze dame zag ik toen optreden een keer bij het Glazen Huis.

0: The Queen of Elba, hoor je van Laura Jansen. Nou, het is wat. Ze komt nooit weer thuis. Dat is toch wel jammer, hoor.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.
0: En van 2013 slingerden we zo weer door de tijd naar 1973. Het album Ringo van Ringo Starr. En dit is Photograph.

In 1973 probeerde de drummer van de Beatles, Ringo Starr, Richard Starkey, het zelf ook eens om een album op te nemen. En dat deed hij met het album Ringo. En daarvan hoorde je Photograph. Goedemorgen.

Garden Spoonful. Summer in the City uit 1966. En een klein stapje naar 1988. U2 van Rattle and Hum. Dit is Angel of Harlem.

0: Oh, my angel of Harlem. Angel. You too, Hoorie, here on Radio Emmeloord.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
0: En terug naar 1964 met Jim Reeves. De toen ideale schoonzoon.

0: Jim Reeves en I Love You Because uit 1964.
1: Time for Cosporok.
0: Ja, dat is het inderdaad, want we gaan luisteren naar Kansas, Dust in the Wind uit 1978.

0: everything is dust in the wind van Kansas. En die draaide was de gospel rock van deze week.
1: Uit de Veren met Freek de Vries.
0: En door met Lady Gaga en Bradley Cooper uit A Star Is Born. Cello.

Lady Gaga, de zangeres die ging acteren, en Bradley Cooper, de acteur die ging zingen. Zo kan het ook natuurlijk. Dat was Yellow. En hier is Harry Chapin uit 1974. Hello.

0: Shapen. Hij was de morning DJ. W-O-L-D. Nou, ik was vandaag de morning DJ hier.
1: Good morning, boys.
0: Op Radio Emmeloord. Dit was uit de veren voor vandaag.
1: Feeling all of 45.
0: Veel plezier met de andere programma's zometeen. Eerst een uur lang non-stop.
1: I am the morning.
0: En daarna de gouden oude show met Johan de Graaf. En om 12 uur volgens mij Dick Offringa. En verder weet ik het zo niet. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik ga eruit met de Zen. En

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Emma Lloyd met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: tegen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen?
3: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, hier zijn we weer hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering hebben we voor de boeg van de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen uit die jaren 60, uit die jaren 70 en ook uit die jaren 80. Heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen of niet, soms met de Hello Summertime van Bobby Goldsboro. De muziek van toen uit die jaren 60, 70 en 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roepten allemaal maar. En we gaan snel beginnen, de tweede plaat alweer in de show. Hier is Ferrari met een sunny day. Daar word je vrolijk en daar word je blij van, of niet soms?

Dat is mooi of niet soms van de Sunny Day van de formatie Ferrari. Als deze toontjes klinken, dan weet iedereen het wel. Hè? Hier is de Joris Baker selectie met de A Little Greenback.

0: dit plaatje of niet soms van de Little Green Bag van de George Baker Selection?
1: Pech, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

uit 1974, de Instant Karma met John Lennon en de Plastic Ono Band. We gaan een hele lange plaat draaien. Een grote maxi-single. Heel af en toe doen we dat hier in het programma. En dit is toch wel een leuke plaat die ik tegenkwam in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show beneden hier in het complex. Ik heb het over de Sisters Let's met He's the Greatest Dancer.

zo'n heerlijke, lekkere disco-knolplaat. Van de Sister Sledge met He's the Greatest Dance. Dit is ook mooi. Here's and the Cats.

regelmatig ook te gast bij ons in de show. Maar dit was toch wel leuk om een keertje te beluisteren. Summer in the City. Uit de film, de musical tegenwoordig, Saturday Night Fever. Hier is Tavares.

0: krijg je van wat, hè? Van die kerstplaat, die kennen we natuurlijk ook, maar die draaien natuurlijk nog steeds nog niet.
1: Nee, kom, helemaal niet.
0: Maar ook niet van wat. Kennen we deze? Dat is een van Andy Williams met I Can't Get Used to Losing You.

0: is wel een kort plaatje, maar leuk of niet. Soms can't get used to losing you. Het was er eentje van Andy Williams.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
0: Inderdaad, de Gouwe Ouwe Show met Ferrari, met de Sailor Boy. Many

Sailor Boy van Ferrari. Ik zit even op de klok te kijken. Wat gaat het toch snel altijd? Hè? Voordat je het weet is de tijd alweer voorbij. Tenminste van het eerste gedeelte. We hebben straks nog een uurtje te gaan. Kennen we deze nog van de Gypsy Kings? De Bamboleo.

is toch heerlijk, die Spaanse muziek of niet soms van de Gypsy Kings van de Bamboleo. Ik ga nog eventjes lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Ach, waarom ook niet? Met Connie van der Bos, met 3 zomers.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show met die mooiste hits van toen, zoals deze van de Julien Clerc, inderdaad, met de Venise. Begin de jaren 70 ook zo'n geweldige plaat van Steely Dan met Do It Again.

blijft toch geweldige muziek, toch? Ja, ik zie de diverse duimpjes omhoog gaan. Dus dat klopt, dat klopt. Met Steely Dan, met Do It Again. Lekkere disco-knolplaat. Hier is Paul Kelly met Cat Sexy.

dan Paul Kelly. Hoe zou het met Paul Kelly zijn? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee met de Cat Sexy. Dame achter de piano met de lange haren. Ik ken wel van de clipjes. Hier is Ty Coltrane.

heerlijke gouden oude plaat. Of niet soms van Petula Clark. Met My Love. Het is ook een mooie plaat, vind ik zelf persoonlijk. Uit de jaren 70 met Sherbet met How's It.

met hier in het programma met HOZ, inderdaad. Heerlijke muziek hier in de show, of niet soms? Met deze, het geweldige grote stemgeluid van Tom Jones met I Love Me Tonight.

0: het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ben vast de enige niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Een lekker bakje koffie in de studio en ook thuis aan de koffie en de radio op de achtergrond aan met de Gouden Oude Show. Dat is toch een heerlijke formule, of niet soms? De Foundations.

Build Me Up Buttercup van de Foundations. Muziek van toen, uit de jaren 60, 70, 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee met de Little River Band.

0: Het is zomer. Zomer op je radio.
1: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

is toch een heerlijke discoplaat, of niet soms met The Sisters, Les met All American Girls. 19, wat zal het zijn, jaren 60 en 1968. Moet ik even op het hoesje kijken. Of op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk als je ronddraait. Hè. Dan is het moeilijk even te bekijken het jaartal met de Four Tops.

zegt een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Miamico 272 vanaf de Middenhof. Vanaf dat mooie zendschip de MV Magdalena. Het was een oude Radio Miamico's hitmaker. Hier zijn Cotton, Lloyd en Christian. Ook zo'n geweldige nummer uit de jaren 60.

de studio klok scherp in de gaten houden. In verband met de tijd natuurlijk. Ja. I Go To Pieces van Gotten, Lloyd en Christian. 1976 zijn we aanbeland. Hier is Vicky Leandros.

dan weer de hele laatste plaat in de show met een leuke of niet soms met Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Dit is de laatste, hier is Dave Berry.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Een eindexamenkandidaat op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag op deze vrijdag 8 mei 2026. Live vanuit Studio 19 vanuit een zonnig Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

Elton John. Kwart over 12. En een hele goede middag voor iedereen die luistert via DAB+. Waarschijnlijk een stukje verder dan normaal. Middaggolf en online. En ook René van Elst, Kees de Haan, Janine Janssens, Theo Elschot en Reginald Drielingen.

Ooit gezongen door Brian Hyland, maar dit was natuurlijk Albert West. Jenny Come Lately in 1973. En heeft u een verzoekje of wilt u gewoon een playlist opsturen of commentaar leveren? Dat kan allemaal via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Lost in Friends van Bonnie Tyler. En Annelies kwam net de studio binnen met de vrijdagmiddag lunch. Dankjewel. Iedereen, smakelijk eten.

0: headlines
1: uit het nieuws. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden.

Ja, prachtig nummer van Petula Clark, My Love. En afgelopen woensdag kon hij voor het eerst een nieuwe presentator horen. En dat is Luc van Turnhout uit België. En komende donderdagmorgen een nieuwe presentator uit Emmeloord. En dat is Wolter Strijkert.

Ja, ik zou bijna ook gaan zwijgen. Dat was natuurlijk het goede doel, Henk Westbroek. Die heb ik wel eens gezien hier bij het Dijkfeest en bij het Piepenfestival. En die is haast nog arroganter dan ik, dus dat komt goed. Er is morgen weer een portiekfestival, zoals het heet. Muziek in het portiek, en dat is overal op privéterreinen van mensen. Dus als je denkt, wat is er morgen te doen? Morgenmiddag ga dan even naar een bladzijde op de Noordoostpolder. Ik dacht bladzijde 6 of bladzijde 8. En dan kunt u het complete overzicht zien van muziek in het portiek.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, dat waren natuurlijk de Birds met een nummer van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, de oudjes doen het toch best. De Rolling Stones met Let's Work. En ze zijn volgens mij allemaal al boven de 80. En dat hoop ik ook te worden over een half jaar. En zondag wordt mijn dochter 40. Precies de helft. En een hele goede middag vanuit deze studio voor Dickie Denkers, Nico Zwart, Jan Oosterveen, Aukje Zuidema en Johan de Graaf.

De Nieuwvoer vrij zijn als een vogel. En dan moet ik altijd denken aan de vrije zeezenders. En toen ik in 2010 hier een nieuwe politieke partij begon, lokaal, dacht ik, wat zal ik doen? En toen noemde ik het Vrije Poldermensen.

0: headlines uit het nieuws.
1: De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot

Ja, ik vind dit een heerlijke mijmerplaat op de vrijdagmiddag. Met zo nu en dan een beetje zon. En ik zit hier tot 2 uur en dan komt Peter de Wit met een oude top.

0: Hoor.
1: Ja, een Engelse popgroep die in de jaren 60 heel populair was. Dat waren natuurlijk de Bachelors, de Vrijgezellen. En eerst had je de Seekers en later had je de New Seekers.

Linda Rodstedt, Linda Rodstad. Ik geloof dat ik het allebei mag zomaar uitspreken. It's so easy to fall in love. En noteert u maar het eerste weekend van september, want dan houden we een feestje omdat Radio Emmeloord dan 10 jaar bestaat. U hoort er binnenkort meer over.

Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Dat is wel vaak zo natuurlijk. En ik zat even te denken aan Friesland, want daar zijn we uitstekend ontvangen op de 747. Dus als je gaat varen op de Friese meren, neem een transistorradio mee, zet hem op 747 en laat hem knallen met Radio Emmeloord. En hier zijn de Friese vampkes. MUZIEK

Ja, dankjewel Jim Morrison. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandag om 12 uur of zondagavond om 9 uur. Vergeet niet morgen te gaan naar de Muziek in het Portiek. Is morgenmiddag heel gezellig. En straks om 2 uur komt een oude top 40 gepresenteerd door Peter de Wit. Ik wens u ook daar veel plezier bij. Prettig weekend en tot graag tot de volgende keer.

0: Ameloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: De top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Look what you have done. Het is helaas voorbij voor Sleet, want we vinden op nummer 40 vorige week nog op 26. En ja, we zeggen, daar is het gat van de deur.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: gezellige zomerse muziek hier op Radio Emmeloord. 50 jaar geleden stond deze plaat nieuw in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40, zoals die toen nog heette. Werd uitgezonden op 29 april 1972 op de 192 meter in de middengolf Radio Veronica vanaf het radiocentrum de Noorderney. Een van de 7 nieuwe binnenkomers, de Two Man Sound in Copacabana. Over middengolf gesproken, wat zijn we hard, hè, op die AM747. We krijgen hele mooie luisterrapportjes binnen, onder andere uit Finland, ook uit Duitsland. België nog niet, helaas. Misschien dat er iemand in België kan luisteren of het binnenkomt op 747. Nee? Oké, blijf dan maar gewoon lekker afgestemd op www.radioemmeloord.nl. Dit is Inca Marina. Olé, olé, en Viva España op 37.
1: Na die mooie

Bonnie Sinclair, manjana, manjana. Het komt vandaag niet goed, maar misschien morgen of overmorgen of dan niet morgen. Kan allemaal, hè. De tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord op AM747 DAB+. Wereldwijd online via www.radioemmeloord.nl en binnenkort ook op AM675. Zijn we helemaal blij mee, jongens. Vanuit de Schalkhaar is mij verteld. Zeg je maar licht, hè? Zoek maar eventjes op, jongens. 7 nieuwe binnenkomers in deze top 40. De eerste troffen dus op nummer 38, Copacabana. De tweede hoor je nog op de achtergrond op 36. En op 35 staat deze ook nieuw binnen in de top 40.

ik zeg, ik vind het een hele bijzondere plaat. Je hoort hem ook niet zo vaak meer op de radio, soms met reden natuurlijk. Hè? Maar goed, hij is ook 50 jaar oud. Hè? En wat er toen allemaal gebeurde in die periode. Hè? Ja, ja. Nee, we gaan niet over kaars hebben, alsjeblieft niet. Doe even normaal, zo zijn we niet. Hè? Helemaal hoort. Het is al erg genoeg, hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Run, Run, Run van Jojo Guns. Zo, en dat was hem helemaal in voeten uit. Zullen we nog een plaat draaien? Oh, die is ook mooi trouwens, van The Who.

andere plaat. Hi Pippi Lankaus, 1 minuut 30. Je zal dat singeltje maar gekocht hebben, hè? Dat singeltje kopen en dan maar 1 minuut 30 erop geperst hebben staan. Voor je aardige, wat zeg, bekocht inderdaad. Ook deze plaat is nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. Me and Julio, Down by the School.

nummer 28. Deze week op 31. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is jammer voor Jack de Nijs. Het nummer heette Helena, maar had je waarschijnlijk al kunnen raden. Zullen we een beetje power op die lolly gaan doen? Dat we eventjes wat harder binnenkomen op die middengolf 747. Wacht even, we zetten even de optimotten. Nou, daar krijg je een gezeur mee, jongens. Dat kan niet. Dit is Christy. Nieuw binnen op nummer 30 in de top 40 van 50 jaar geleden. Hier bij Radio Emmeloord, Iron Horse.

van nee, je mag niet weggaan. Je hebt geen recht om te vertrekken. Nou, nou, nou. Wat een bezittingsdrang eigenlijk. Hoe goed, Ferrari was dat en You Are Mine. Vorige week op 21, deze week helaas gezakt naar 29. Op zich vind ik het helemaal geen verkeerde plaat. Maar als je goed naar die tekst luistert, dan denk je, zou dat tegenwoordig nog kunnen? Volgens mij kan dat niet meer, hoor. Nou, dit kan ook niet meer. Dit is Peter en zijn Rockets. En my, oh my. Goedemiddag.

Ik wil niet zeggen dat ik niet wilde. Ik gaf haar mijn bed, zelf sliep ik op de grond, op de sprei.

te zien. Goed, Pieter Koelewijn samen met zijn Rockets. We vinden hem in de Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. En ja, je zal zeggen van, waarom praat je niet door? Nou, mijn schermpje wordt een beetje vaag, dus... Nummer 28, vorige week nog op nummer 27. Dus het is wel jammer, want hij is ook alweer aan het zakken in deze top 40. Een oud alarmschijf, maar desalniettemin, we draaien hem nog best regelmatig. We horen hem nog best regelmatig op de radio. De volgende hoor ik eigenlijk niet zo vaak meer. Moet ik toch een keertje wat daar gaan doen, want dat is helemaal niet zo verkeerde plaat, toch? Sandra en Anders.

Baby, oh ja, heerlijk hoor. Wat zeg je, je staat afgestemd op Radio Emmeloord en daar zijn we hartstikke blij mee. Dat kan op DAB+, dat is digitaal. Dat kan uur na uur de wereld rond via het wereldwijde web. RadioEmmeloord.nl en in Friesland en heel ver daarbuiten ook nog eens een keertje op de middengolf AM747 en binnenkort ook op de AM675 via onze vrienden van Schalkhaar AM volgens mij. In ieder geval die frequentie wordt het. Het komt uit Schalkhaar, dus het komt zo goed. Dat is vanaf volgende week. Daar zijn we hartstikke blij mee. En met andere woorden, Radio Emmeloord, hè, is er 6 jaar bestaan. We zijn echt

zoon bent van de melkboer, dan is de melkboer je vader. Dus dan ben je nog steeds zoon of je vader, of niet soms. Ik heb altijd een hele leuke, bijzondere plaat gevonden. Er zit gewoon een lekker muziekje in, het lekker vrolijk en zo. Zo klinkt hij in ieder geval. Moet je maar even naar die tekst luisteren. Maar in ieder geval, de muziek, die klinkt wat mij betreft helemaal prima. En deze vond ik ook altijd heel erg bijzonder. Op nummer 24, afkomstig van 15. The Shocking Blue in de 8e week Radio Veronica Top 40.

Jesus was a crossmaker. Als je eventjes goed naar de tekst hebt geluisterd, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. En ik moet eerlijk zeggen, waarom ook niet, hè? Het is 9 minuten voor. Nee, dat is helemaal niet waar. 9, 8, 7 minuten voor. Ik moet eventjes een aantal minuutjes erbij tellen, want er zit een beetje vertraging in. Want ik zit hier in Hongarije. Ik kan er niks doen, hè. Lekker in Tisza, Igor.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40

Ik zeg helemaal niks. Hè. Je vangt meer vliegen met de siroop dan met de azijn, toch? Honey, Gunny, dit is Radio Emmeloord, deel 2 van de top 40 van 50 jaar geleden. Zo gewoon doorgaan met de andere platen, want deze was in een iets wat slechte conditie.

deze lijst bekijkt en beluistert, zitten toch wel wat bijzondere platen in. De Les Humphrey Singers. Het gaat over de Old Man Moses. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wereldwijd de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ook nog op de middengolf 747 vanuit Friesland. En dat is een zender die gewoon ongelooflijk hard klinkt. Daar zijn we hartstikke trots en blij mee. Trots op en blij mee. En binnenkort zitten we dus ook op AM 675. Ik hoop dat we nog ergens een zendertje kunnen regelen. Ergens in het zuiden van het land. Dan hebben we gewoon een landelijke dekking. En bijna heel Europa is misschien wat overdreven. Maar als je dan die luisterpotjes ziet...

prachtig, jongen. André van Duin, ik zie het hoesje hier. En ja, bijzonder, hoor. 7 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Hij stijgt nog langzaam door. Vorige week op nummer 19, deze week op nummer 16. Oftewel 3 plaatsen winst voor het prachtige nummer Angelique. We zijn nog niet toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomer trouwens. Bijzonder is dit, hè? Deze plaat vinden we op nummer 15. Vorige week op nummer 24 in de 3e week notering. Creedence Clearwater Revival.

elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond. Historische top 40 met Peter de Wit.

0: Dat gaat heel erg goed met deze plaat. Hij kwam vorige week binnen op nummer 33. Toen had ik zoiets van, nou, dat valt een beetje tegen. Maar hij stijgt gewoon heerlijk door naar nummer 14. Het nummer heet The Streets of London. En ik heb het gezegd, hè. Er komt nog een hele nieuwe binnenkomer aan. Oftewel, een hoogste nieuwe binnenkomer. Die vinden wij op nummer 13.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

allerhoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 29 april. 29 april 1972, vrienden, en je hoort hem hier op radio, M-Lord de Rolling Stones. Ik mag dat wel, ik hou van die Rolling Stones. Een oud alarmschijf trouwens. Hè. En vorige week nog een alarmschijf en deze week dus nieuw binnen met Tumbling Dice. Op nummer 13, op nummer 12 vinden we weer een gigantje.

doet het ook hartstikke goed hoor. Normaal gesproken dan, want in deze top 40 is hij helaas ontzakken. Vorige week op nummer 10, deze week op 11. En dat in de vierde week notering. Ik verwacht niet dat er een yo-yo effect zal optreden, dat hij weer gaat stijgen. Ook nu zeggen we weer, daar is het gat van de deur. Maar dat zal wel een paar weken duren. Radio Emmeloord. Lekker op de middengolf 747 vanuit Friesland. Uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. En in de Noordoostpolder ook nog eens een keertje op DAB+. Het kan niet op. Dit is Nielsen.

als je een man met een pad hebt, dan heb je ook weer kinderen. Anders dan lukt dat natuurlijk niet. Hè? Ja, goed. Nee, dat is een weesheid, hè? Ja, absoluut. Het is 8 minuten over half. De top 40 van 50 jaar geleden hier bij je vrienden van Radio Emmeloord. Oh, mama, mama, papa, papa, Cardinal Point. De derde week Radio Veronica top 40. Vorige week nog op nummer 12 en doorgestegen naar nummer 9. En dat vind ik toch een behoorlijk wat, hoor. De volgende plaat is helaas weer op zijn retour. Mac en Katie Kazoen na 7 weken lang top 40. 4 plaatsen verlies, we vinden hem op nummer 8.

maar we hebben het gevonden. I found my freedom, Mac en Katie Kazoen. En we vinden deze plaat, dat ik al zei, op nummer 8. Vorige week op nummer 4. Dit is een oud alarmschijf die vorige week binnenkwam op nummer 20. En deze week op 7 is. Oh, dat gaat lekker, hoor. Clap your hands!

zijn het al begrepen. Dit was Johnny Cash en die prachtige plaat Thing Called Love, Peace and Good Music. Op nummer 6, vorige week op nummer 6, in de 60.

0: langzaam op de terugweg. Deze prachtige plaat van The Middle of the Road. Een oud alarm schreef in de zesde week Radio Veronica Top 40. Vorige week stond hij nog op nummer 2, deze week op nummer 3. We gaan eens even kijken wat er op nummer 2 staat, want dat is wel een hele, hele mooie hoor. Hoor je hem al? Hij zal het niet redden tot het hele uur, dus ik denk dat ik nog ja, een heel klein stukje van de nummer 1 ga draaien. En daar de tipparade van 50 jaar geleden. Dat kan allemaal hier op Radio Emmeloord. De Midgolf, 675, DAB+, en wereldwijd online.
1: Heb

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

in de tipparade van 50 jaar geleden. Nieuw binnen. Op nummer 29, op 30 nieuw binnen. Monica and the Voices of Freedom met Paula. Er zijn een aantal platen die we gewoon overslaan hoor. Ajax, Leven Ajax gaan we niet draaien. Die Jensen van de Community heb ik helaas niet meegenomen. Maar deze, ja, die gaan we zeker wel draaien. Nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. Vertrouwd op de middengolf op DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl.

0: is nieuw binnengekomen in de top 40, de tipparade van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Ik kan ze niet allemaal draaien in een uurtje, dat begrijp je wel. Hè? 30 platen in een uurtje, dat lukt zelfs mij niet. Dan moet je wel heel erg snel zijn. Maar dit is wel een hele aardige. Walking in the Rain, with the one I love.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you.

van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

is het leuke van een top 40 en een tipparade. Je vliegt van de ene kant van het spectrum naar de andere kant. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. En daarvoor hoorden wij Walking in the Rain with the One I Love. De man, Joe Love mag je ook zeggen. Ik zei het al, we gaan ze niet allemaal draaien, maar de volgende is van Elton John. En die ga ik zeer zeker wel draaien. En dan moet ik eventjes een soort van overgangje maken, want dat is een hele andere plaat.

0: gritty dirt, man. Here they come.
1: For tonight, I'm gonna see my Michelle Beale.
0: Send the cowboys now, huh? Hey. Hij staat op nummer 14 vorige week op 25 in de tipperaden van 50 jaar geleden. Op nummer 13 afkomstig van 22, de nieuwe wereld van Gert Timman. Samen met het mannenkoor. En op nummer 12.

maar na verloop van tijd heb ik zoiets van, nou, heb je het wel verteld hoor. Radio Wimbledon met de tipparade van 29 april 1972, zoals die destijds werd uitgezonden op Radio Veronica 192 meter in de Middengolf. En wij doen het ook gewoon lekker in de Middengolf hoor. AM 747, maar ook digitaal via DAB+.

Hief, helaas. Zo heet het nummer. Ja. Zo klonk het ook, vind je? 8 minuten over half Radio Emmeloord met de tipperaden van 50 jaar geleden. En wat staan er bijzondere, leuke en bijzondere platen in, hè? Bijzondere, bijzondere platen, zullen we zeggen. Het is zaterdagmiddag, het programma wordt op vrijdagmiddag ook weer herhaald. En als je nou op vrijdagmiddag luistert, dan heb je morgen tussen 3 en 6 weer een hele nieuwe top 40, maar dan van 45 jaar geleden. En ook dan weer live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Vinden we toch wel even leuk dat het allemaal kan, hè? Studios all over the world op Radio Emmeloord.

we geven elkaar een hand en we zingen met elkaar en alles is weer mooi. Hè? Ja. Als dat zou kunnen, de toestanden blijven maar doorgaan, maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Debbie is dat op nummer 9 vorige week, op nummer 24 in de derde week tipparade bij Radio Veronica. Destijds op de 192 meter in de middengolf vanaf het radiozendschip de Noordenij. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Dit zijn de Walkers en Sister Joanne.

wat een mooie plaat. Ja, ik moet hem helaas eventjes wegdraaien. Want we hebben niet zoveel tijd meer. En ik wil toch ook deze nog wel even draaien van Ruud en Ferry Bolland. Oftewel Bolland en Bolland en Bolland. Het gaat over de Summer of 71. Oftewel de zomer van 1971. Niet die zomer van 69. Want dat was weer een andere zomer.

zover 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden, 29 april 1972. Hij werd uitgezonden op Radio Veronica destijds en wij van Radio Emmeloord hebben hem eventjes heruitgezonden. Ook op de Middengolf, ook op DAB+ en wereldwijd online. Uur na uur wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer met een top 40 van 45 jaar geleden. Tot dan.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

dachten jullie nu? Waar blijft die Jos? Wat is die Jos nu gebleven? Is hij verdwaald misschien? Nee. Het is niet zoals bij Jacqueline hoor, nee. We zijn er weer voor de 222e uitzending vandaag. Opener vandaag, een nummer van Neil Diamond, 1977. Je hoort het, Desiree. Oh, kijk eens aan, het is zo'n lekkere weertje aan het worden buiten. Ja, de zon is zo af en toe al eens van de partij geweest vandaag.

0: een 222ste uitzending alweer. En het wordt weer een drukke show als je dat van mij vraagt. Dit is de keuzeplaat van de luisteraars waarvoor jullie terug massaal gestemd hebben deze week. Waarvoor dank trouwens. Straks hoor je er meer over rond 6:30 in het tweede uur is dat. Wie heeft het gehaald? Wie wordt als eerste gedraaid? En wie komt op de tweede plaats? En wie valt uit vandaag? Ja, zo is het ook altijd, want er zijn drie laureaten, drie favorieten online sinds dinsdag namiddag. Maar er zijn er maar twee die eigenlijk de eindstreep halen. En er is er maar eentje die als eerste ook gedraaid wordt. En dat is vandaag ook niet anders. Een nieuwe tip van de week, ja, die komt er ook aan. Geen dame om zonder handschoenen aan te pakken, zeg maar. Maar erover straks meer rond 6:30. Bart van Leeuwen komt langs met de plaat en zijn verhaal. Er is de Shoebox klassieker. Er zijn een tweetal verzoekplaten, heb ik zo gezien. En er is de popcorn klassieker. Ja, het is weer drukke show. Als je het mij vraagt, de 222ste uitzending op deze vrijdag de 8e mei.
1: Oké. Spotify uit. Dus deze in de prullenbak. Bier in de koeling.
0: Ja, dat is allemaal gebeurd.
1: Een nieuw op de platen spelen.
0: Ja, dat ook.
1: Mooi.
2: We gaan beginnen.
1: Druk maar op play.

0: Ja, zo bleek zijn ze er in ieder geval klaar voor. Zo ging het eraan toe, midden of eerste helft van de jaren 70, zeg maar. Pacific Gas en Electric en Are You Ready? Ja, zijn jullie er eigenlijk klaar voor? Want ja, het is vrijdagavond, het weekend staat voor de deur en ja... Soms kan je wel eens voor aardige dingen komen te staan. Ik ben deze namiddag nog vlug even met mijn haartjes bij de kapper geweest. Zo ziet het er allemaal netjes en fijn uit. Maar hoe zit het eigenlijk bij jullie?
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het. Maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak. Oh my god. Ja.

0: wel een geweldig nummer, vind je niet? Dit van Anita Meijer. Why, tell me why. En we blijven nog geen leven in ons eigen Nederland, zeg maar, met Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

Ja, dat noemen ze dan op andere radiostations meezingers. Ze maken er zelfs een top 500 mee. Rob de Nijs uit Nederland en die hoort de Malle Babbe. Jawel, 21 over 5 uur. Het is vrijdagnamiddag en dit is Hit Riders.

0: Ja, zo hebben we ze eigenlijk wel graag. Aino Diaz.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Met music and more.
0: Ja, elke vrijdagavond zijn we er tussen 5 en 7. En vandaag voor de 222e keer...

blijft toch nog altijd mooi klinken, vindt u niet? Deze van de OG's en de Backstabbers. En wat er ook geweldig goed blijft klinken, dat is die geweldige hit uit 1972 van de Temptations.

En wij maar hopen dat u de afgelopen 7 minuten genoten heeft van deze geweldige soul music. Moeten we eens een programma maken misschien? De Soul Train. Ja, zullen we eens moeten doen. Ja, inderdaad. Gaan we in deze week wel eens doen. Na het verlof misschien, want dat zit eraan te komen. En je hoort er nog meer over de komende weken. Je hoorde uit 72 muziek van de Temptations. Papa was a Rolling Stone.

onze tipper van de week deze week. Nieuwe single van Lady Gaga. Ja, het is geen dame om zonder handschoenen af te pakken, zeg maar. Je hoort de Shape of a Woman.

Ja, het draait nog net niet in de soep, zou ik zo zeggen. De Super Dragons. Vergeten klassieker misschien wel. Weliswaar de Terry Farley remix van deze I'm Free. Zometeen de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen, maar tot die tijd nog deze van de Dizzy. You make me dizzy. Ja, je maakt me zot. Inderdaad.

0: dat zij ons duizelig maken. Dizzy, weliswaar, deze Tommy Roo. Krijg ik het hier in de studio ook een klein beetje warm. En ik heb een kledingstuk uitgesmeten. Want ik vond het nog een klein beetje te vroeg om nu de airco te laten draaien, zeg maar.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik ben maar een gewone jongen en ik ben opgegroeid in armoede. Mijn verhaal heb ik nog niet zo vaak verteld. Ooit was ik een krachtig persoon, maar dat heb ik al lang verkwanseld voor wat vage beloften van andere mensen. Beloften die nooit zijn uitgekomen. Wel hun leugens en hun sneren, maar je doet er niks aan, want er is toch niemand die mij gelooft. Maar goed, laat ik je mijn verhaal vertellen. Ooit heb ik mijn huis en mijn familie achtergelaten, ook al was ik nog maar jong. Ik had toen al de drang om mijn leven te ontvluchten. En gemakkelijk was het niet om in het gezelschap van vreemden in deze grote stad aan te komen. Ik zwierf wat rond op treinstations en in de donkere hoeken van de stad, waar de verlopen en verloren mensen ronddolen. Op zoek naar plekken die alleen zij kennen. Ik zocht een baantje en hoewel ik niet meer dan het dagloon van een gewone arbeider vroeg, kreeg ik overal nul op het rekest. De enige die wel wat van me wilden waren de hoeren op 7th Avenue. Nou, om eerlijk te zijn ging ik soms wel op hun uitnodigingen in. Vooral als ik weer eens eenzaam was. Bij hen vond ik tenminste een beetje troost en warmte. Alles wat ik droomde kwam niet uit. Daarom stond ik daar weer, met mijn winterkleren in mijn koffer, te dubben of ik weer naar huis zou gaan. Eén ding wist ik zeker. Daar hoefde ik tenminste niet te lijden onder die ijskoude New Yorkse winters. Maar wat had ik er voor de rest nog te zoeken? Maar nu ben ik hier en ik zie hem daar staan. Een sterke, krachtige man die in het felle licht klaarstaat voor een nieuw gevecht. Dat is nu eenmaal zijn vak. En hij is er goed in. Ook al zijn de littekens te zien van alle klappen die hij in zijn leven al te verwerken heeft gekregen. Soms werd het hem zelfs te veel. En riep hij midden in een gevecht in al zijn woede en schaamte om genade. Maar die vechter geeft nooit op en dus staat hij hier weer. En laat ik nou eens een voorbeeld aan hem nemen. Aan de man die ik nu zie. Aan die bokser.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: geweldig nummer toch wel. 1968. Simon & Garfunkel. Zij zongen het toen al. En Bart Verleven zorgde voor onze vertaling in de plaat en zijn verhaal. De Bokser uit 1968. Kom je er pas bij, hartelijk welkom, dan heb je al een heel stuk gemist, zou ik ze zeggen.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Wat moet je zonder...

die Dirty Old Man elke vrijdagavond tussen 5 en 7 uur. Zo zou je het ook kunnen stellen, trouwens, ja. Ik weet niet, ja, hoe je erover denkt, maar ja. Je hoort de Three Degrees en Dirty Old Man. Het is 4,5 minuut voor 6 uur. En weet u, lieve mensen, waar Technotronic de mosterd gaat? Wel, ik zal het u eens gaan vertellen, zeg.

Het is 4 voor 6 en dit is Forley Master Jack. De Acid is live en daar haalde Technotronic de monster voor, die geweldige hit Pump Up the Jam. Die draaien we nog aan het einde van dit eerste uur en ik maak graag een afspraak na 6 uur. Dan zijn we er weer voor het vervolg van Hit Riders, de 222e uitzending. Tot straks!

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, zeg wel, die man maakte toch het mooie weer in de 70s. Deze Trams, Amerikaanse band, was een paar jaar terug nog hier in België aanwezig. Voor een optreden met hetgeen er van overblijft eigenlijk wel. Ook in Nederland waren ze bij de Toppers. Ja, toen in Ahoy veronderstel ik. En het blijft zo van de bovenste plank, zeg dat wel. The Love Epidemic van de Trams.

0: Ja, voor ons is het weekend nu wel echt goed gestart, hoor. Ja, Jacqueline is binnen geweest hier in de studio en ze bracht me een lekker biertje mee. Dank je wel, Jacqueline, daarvoor. Kom je straks even langs voor wat eten we vandaag, de rubriek. Ja, zeker. Ja, dat is voor straks, hè, Jacqueline. Dat is voor straks, Jacqueline.
1: Goedenavond, u luistert naar Hitriders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
0: Als je dat maar weet. Muziek van eigen bodem. Uit Lier. Walter Groothaas en de zijnen.

komt uit het eerste album van de Kreuners. Walter Roodhaart zijn de zijne in 1980 met nummer 1.

0: die ook al een beetje ver in ons geheugen weg zat, moet ik eerlijk toegeven. De Johnny Average Band hadden er een grote hit mee, midden jaren 80. Je hoorde Choo Choo Choo Ree.
1: For all your musical needs, you're in the right place. This is Don't Go Anywhere. More music.

0: Ja, net als die plaat zo net van de Johnny Average Band, komt dit ook uit het begin van de jaren 80, zeg maar. Machiavel, Belgische groep, scoorde een paar grote hits in die 80s, waaronder ook deze Fly. Ja, ik ben het nog niet vergeten hoor, lieve mensen. Nee, nee, nee, het is de hoogste tijd, want ik kijk eens even op de klok. Het is 18:30 over 6 uur. Het is de hoogste tijd voor dit.
1: Jukebox Klassieker.

Ja, toepasselijker kan het eigenlijk niet meer worden. Toch wel summertime. Ja, we snakken zo met z'n allen naar die zomertijd. Waarvoor dank aan Mike Brent. En wie is Mike Brent? Ja, ik heb hem eigenlijk pas ontdekt nu. Daar met een paar mensen zaten te praten over muziek. En toen kwam dit ter sprake. Mike Brent, dat is een artiest uit Frankrijk die geweldig veel succes kende in de jaren 70. Mike Brent had onder andere hits als Laissez-moi t'aimer, C'est ma prière, Rien qui l'arme, Qui s'en a, C'est comme ça que je t'aime, Accord perdu, Dis-lui, Summertime, die we zo net draaiden, en Sans Ami. Mark Brent bezweek aan het succes dat hij kende in de jaren 70 en maakte er zelf een einde aan. Maar als je hem ziet, je moet hem eens googlen op YouTube, Mike Brent.

Ja, 2012. Duitsland stond op zijn kop, maar ook de Benelux eigenlijk toch wel. België, Nederland, Luxemburg met deze geweldige plaat van Matthias Rijn. Verdammt, ik liep dich.

Ja, als je dit hoort, dan weet je dat we toe zijn gekomen aan de keuzeplaat van de luisteraars. En we nemen er even het lijstje bij met onze favorieten van deze week, onze laureaten, zeg maar. Eerste mogelijkheid waarop jullie konden stemmen in onze poll op onze Hitriders Facebookpagina of op die van Jos van den Bos. Het nummer van Johnny Cash, Ring of Fire uit 1963. En er is goed op gestemd, zie ik wel, want ja, die is goed voor 60% van de stemmen. Dat zijn er een heleboel, als je het mij vraagt, hoor. Als je dan kijkt, op de tweede plaats komt Normaal te staan in de lijst van laureaten, zeg maar. Maar hij komt ook op de tweede plaats te staan om gedraaid te worden vandaag. Want Normaal van Oerendgaard van Normaal, beter, kreeg zomaar eventjes 22% van de stemmen. Niet slecht, toch wel? Nee. Niet slecht voor die zotte bende uit Nederland. Zo kunnen we het wel stellen, toch, Jos? Ja, en dan was er nog een derde mogelijkheid. Een nummer van Cool and the Gang. Ja, zij moesten de duimen leggen toch wel voor Normaal en voor Johnny Cash. Als je ziet, 16% van de stemmen, maar op Cool and the Gang Celebration uit 1980. Dus dat betekent dat Johnny Cash gaat lopen met de eerste plaats, want hij kreeg zomaar eventjes 60% van jullie stemmen. En is daarmee...

1963, Johnny Cash, Ring of Fire. Goed voor 60% van onze luisteraars hun stem. Maar deze is toch ook goed voor 22% van jullie stemmen. Is er A? Is er O?

0: Ja, wie gaat u? Wie gaat u? Tot voor 22% van onze luisteraars hun stem deze van Normaal. Ja, ze waren destijds enorm succesvol. En die mannen treden nog wel hier en daar eens op in Nederland. Je hoorde Oerend Gart.
1: Y'all ready for this?
2: Thank God, vibrator repair.
3: No, ma'am. Los Angeles Police Department. Sorry.
4: Watch it, come on.

Ja, u kent hem ongetwijfeld nog in de versie van The Contours uit de film Dirty Dancing met Patrick Swayze. Dit was uit 1964, de Dave Clark 5 en die geweldige Do You Love Me. En er is iemand die geweldige fan is van Wiltura, Roos Wijnand. Deze is speciaal voor jou.

0: Ja, Wiltura. Dam die dam. En ik zie Mark al zingen liedjes heel speciaal voor Roos. Je hoorde Wiltura en Dam die dam. Roos speciaal was deze voor jou.
1: Dit is een echte popcorn klassieker.

0: Een echte popcornklassieker. Deze Titus Turner en bla bla bla bla. Tja tja tja. Het is nu tijd geworden voor dit.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Ja, intussen is Jacqueline in onze studio binnengewipt, zeg maar. En we gaan eens kijken wat zij te vertellen heeft. Goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Charles.
0: Voilà, kijk, daar heb je het. De microfoon staat open, Jacqueline. Ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, dus ik heb voor vanavond lekker stoofvlees voorzien. En daarbij ga ik lekker frietje doen. En dan een slaatje met tomaatjes. En als dessertje heb ik een ijsje voorzien met advocaat.
0: Oh, dat ziet er allemaal lekker uit, Jacqueline. Zeg, Jacqueline, ja, de meimaand, ja, daar zitten we eigenlijk met onze twee voeten in. En je weet toch wel, in de maand mei zijn er toch een paar feestdagen. Maar welke dag vieren we zondag, weet je dat, Jacqueline? Zondag, nu?
1: Ja, ja, zondag is het moederkesdag, dus ik ben van de gelukkige.
0: Als je dat maar weet. Bedankt, Jacqueline, voor jouw rubriek Wat eten we vandaag. Ik draai deze plaat voor jou. Is het goed, Jacqueline?
1: Ja, tot de volgende keer.
0: De groetjes, tot volgende week. Dag. Hier is Barbarella.

0: Ja, een programma waar niemand naar keek, maar iedereen had het gezien. Destijds in 1988 op Veronica Televisie. Je hoorde Barbarella en Cheer You Up in the Pin-Up Club.
1: Prettige avond, hoor. Dag. Goedemorgen.
2: Doei, doei.
1: Zeg, zullen wij nog even een pilsje pakken?
3: Mag het ook wat fris zijn?
1: Ja, even geen borrel of zo, hoor. Ik moet nog met de auto. Nou, ik denk dat ik dan zelf ook maar een colaatje neem. Lijkt wel of er niemand meer drinkt als hij nog moet rijden.
2: Maar, dat is toch prima?
1: Dacht het wel. We zijn tenslotte van deze tijd, niet?
2: Overtuigend.
1: Jij? Zeg, jij is naar die postmoderne kapper van je?
2: Nou, hè. Kom op met die bubbels.
4: Rij, alcoholvrij. Only the best music in the world. This is...

0: Ja, ja, lieve mensen, ik beloof het je. Volgende week ga ik hem zeker eens opnieuw draaien. Deze geweldige medley van de Hollies. We moeten nu hem afronden, zeg maar. We hebben geen tijd genoeg om hem volledig uit te draaien. Dus we maken het volgende week wel.
1: Stanley?
2: What?
1: Is that it?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.

Ja, wij moeten er hier weer vlug van onderuit muizen, want het is 7:03. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 222e uitzending op deze vrijdag, de 8e mei. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En dan is Jacqueline uiteraard ook terug van de partij. Wij gaan eruit met deze plaat van Alan Foley. En we wensen je een geweldig weekend toe. De groetjes aan iedereen in België en Nederland. Tot volgende week. Groetjes daar.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

gefeliciteerd. Je dompelt je oren weer onder in het puikje van de zalm. Alleen het beste van het beste in de number one show. We begonnen met Congratulations van Cliff Richard. Dat lied was gemaakt als inzending voor de Britse voorronde van het Eurovisie Songfestival. En hij won die moeiteloos. Cliff eindigde echter later in de daadwerkelijke Europese finale op 1 punt van de winst. En die finale van 1968 werd gehouden in de Royal Albert Hall in Londen. En het was de eerste Eurovisie-editie ooit die in kleur werd uitgezonden. Cliff Richard nam het nummer niet alleen in het Engels op, maar ook in het Frans, Duits, Spaans en Italiaans. En George Harrison gebruikte de melodische basis later voor It's Johnny's Birthday op zijn LP All Things Must Pass. En daarop volgde een auteursrechte claim door het oorspronkelijke componisten van Congratulations. En waarna latere persingen de credits moesten worden aangepast. En wie won dan uiteindelijk het Songfestival dan wel? Dat was Spanje met de artiest Massili met het nummer La La La. Maar daar hebben we hier in dit deel van de wereld dus nooit meer iets van gehoord. Het volgende nummer is al meer dan 35 jaar oud en hoewel het nog steeds jong en hedendaags klinkt. Hier is de nummer 1 hit van Snap uit mei 1990.

begon als een half afgeschreven idee van Calvin Harris, dat hij later opnieuw oppakte, omdat hij meteen hoorde dat het bij Dua Lipa zou passen. Hij benaderde haar in Jamaica rechtstreeks via een Twitter DM met de vraag om mee te doen. Harris en Dua Lipa kenden elkaar overigens al van een feestje, nog uit de periode vlak na Be The One. Dus dit was geen toevallige studioklik, maar een hernieuwde samenwerking na een eerdere ontmoeting. Harris zei in een interview dat hij weer dance music wilde maken. En dat One Kiss een goede kans was om terug te keren naar een house sound. Voor de aankondiging van het nummer gebruikte Harris een QR-code in zijn Twitter-header. En wie die scande kreeg al als eerste de titelsong te zien. Maar hier is hij dan echt. One Kiss uit 2008.

0: Dit is de Number One Show met een terugblik op het nieuws uit mei 2025. Bij het Bevrijdingsfestival in Wageningen worden enkele demonstranten opgepakt. Ook wordt er net na afloop van een toespraak van premier Schoof, waarbij ook de Poolse premier Donald Tusk aanwezig is, een rookbom op het podium gegooid. De demonstranten vinden dat de Nederlandse regering te weinig aandacht heeft voor het huidige leed van de Palestijnen en de humanitaire crisis in Gaza. In Vaticaanstad gaat het tweedaagse conclaaf van start. De kardinalen komen bij elkaar om uit hun midden een nieuwe paus te kiezen. De Amerikaan Robert Prevost wordt uiteindelijk gekozen tot de 267ste paus. Hij kiest voor de naam Leo XIV. Het uit 1433 stammende Zwitserse dorp Blatten wordt samen met de omliggende dalbodem voor 90% bedolven door een ijs- en steenlawine van 3 miljoen kubieke meter. Afkomstig door het gedeeltelijk instorten van de Kleine Nesthorn op de Biergletscher. De 300 bewoners van het dorp waren al een week eerder geëvacueerd wegens het gevaar van de lawine. Het gratis concert van Lady Gaga op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro in Brazilië trok naar schatting 2,5 miljoen bezoekers, waarmee het het grootste concert ooit voor een vrouwelijke artiest was. En ze verbrak daarmee het record dat Madonna een jaar eerder vestigde op dezelfde plek. Dit was het nieuws van mei 2025. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.
1: May 2025.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Het is voor het eerst in 8 jaar dat een Italiaan het wereldrecord langste tiramisu in handen heeft. Maar dit keer deed hij dat niet in Italië, maar in Londen. Mirko Ricci stond in 2017 voor het eerst in het Guinness Book of Records met een reusachtige tiramisu op Italiaanse bodem. Dat record werd hem echter in 2019 afgenomen door een ander Italiaans team. Maar onlangs sloeg Ricci terug. En hoe? In de Chelsea Town Hall kwamen 100 Italiaanse chefs samen om het grootste dessert ooit te maken. Met 150.000 lange vingers en 20.000 eieren maakten zij een tiramisu van maar liefst 440 meter lang. Daarmee werd het vorige record van 273 meter, gevestigd in Milaan, dus ruimschoots verbroken. Ricci koos bewust voor Londen als locatie. Als dank aan het Verenigd Koninkrijk, zei hij, de tiramisu was ook een eerbetoon aan de Britse koning en de koninklijke familie en werd afgewerkt met een gouden kroon. En chef Carmelo Carnevale legde uit wat een goede tiramisu maakt. Hele goede koffie, een stevige en luchtige crème en heel veel passie. En die passie was er zeker, want voor Ricci is dit meer dan een record. In zijn eigen woorden, dit is een record voor ons allemaal.

Het nummer dat je net hoorde is eigenlijk ontstaan als een Eurovisie-inzending voordat er een echte band bestond. Eerst was het liedje er en daarna werd Buxvist haastig om de song heen gebouwd. De groep werd dus niet organisch gevormd, maar via een snelle samenstelling rond de demo. Het werden Cheryl Baker, Bobby G, Mike Nolan en Jay Aston. Ze werden later pas bij het project gehaald. En de naam Buxvist werd niet zomaar bedacht als artiestennaam, maar komt van het cocktailtje Buxvist. Dat gaf het project meteen een luchtige, feestelijke uitstraling. De bekende rock-afruk-stunt in het Eurovisie optreden op tv was een idee van manager Nicola Martin. Dat moment maakte de performers veel memorabeler dan een doorsnee songfestival act. En die stunt was zo herkenbaar dat Cheryl Baker, een van de leden van de band, later zei dat hij Skirt Rip het songfestival mede heeft veranderd in een grote, extravagante spektakel dat het nu is geworden. En daarmee zijn we bij de uitgang van deze show. Dit was de Number 1 Show, editie nummer 273. En we sluiten af met een nummer 1 hit van Duran Duran. Dank voor het luisteren, maak er een mooie dag van en graag tot de volgende keer.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Country Corner met Fred van den Meeberg.

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een spliksplinter nieuwe Country Corner. En we zullen de Country Corner niet zijn om aandacht te besteden aan Moederdag aankomende zondag. Vandaag dus speciaal voor alle moeders de Country Corner. En daarom begon ik ook met een favoriet van mijn eigen moeder. Ik hoop dat het in de smaak is gevallen in de eigen. Conway Twitty, daar begonnen we mee. Beter konden we niet beginnen met Don't Cry Joni. Allemaal nummers die we hebben opgezocht. Soms met mama in de titel. Maar soms ook heel iets anders. Maar toch wel een beetje slaand op onze moeders. We zullen begrijpen, de team van de Country Corner heeft weer zijn uiterste best gedaan om daar prachtige nummers bij te gaan zoeken. En dat is, als ik de lijst zo bekijk, aardig gelukt. Dus vandaag een Moederdag special. Want aankomende zondag is het zover. En niet zeggen ik ben het vergeten, want je hebt de Country Corner beluisterd en dan weet je het, hè. Aankomende zondag dus. Maar nogmaals, fijn dat u bij ons bent. Fijn dat u de Country Corner weer heeft gevonden. Mijn naam is Fred van der Meeberg. We komen hier uit het centrum van de Noordoostpolder, oftewel uit Emmeloord. Studio nummertje 38. En toch hebben we een soort als country gospelplaat gevonden. Afkomstig van het gospelproject van Dick van Altena. Ja, heeft hij een gospelproject gemaakt? Jazeker. Album heet Miracles. Er staat een prachtig nummer op. Wordt gezongen door Tony Wiley en heet Mama.

Just pray for God to do the rest when it's fair.

Dit nummer heeft u waarschijnlijk nog niet zo vaak gehoord. Dolly Parton en haar familie. En het heet When It's Family. En luister naar de Country Corner. Een speciale moederdag special vandaag. En daar past dit nummer fantastisch bij. When It's Family.

enige echte originele, hoor, deze. Niet van meneer Hazes, maar gewoon van Kenny Rogers en Dottie West. All I Ever Need Is You. De enige echte. Voor het volgende nummer wat we hebben opgezocht in de lijst van deze Moederdag special is een klein verhaaltje bij. Als je nou teruggaat in de tijd en je denkt nog aan de tijd van, nou, de cassette recorders, hè? Je weet wel, zo'n bandje erin doen, opname of afspelen, maakt niet uit, maar een cassette recorder waar je een cassettebandje in kon doen om liedjes op te nemen. Nou, zo gebeurde dat bij mij thuis ook. Alleen, ja, wat deden ze dan? Sommige liedjes die ze dan hadden opgenomen, die wouden ze ook graag bij ons thuis meezingen. En deden ze het cassettebandje aan, stop, opschrijven, terugspoelen, stop, opschrijven, terugspoelen, zodat je de tekst van een bepaald liedje had. Nou, dat is bij mij thuis ook gebeurd. En het lied wat ze hebben opgeschreven is de volgende. Want het papiertje waar dan de tekst op stond, verdween in de stoof. Of niet? Ja, zo ging het toch? Emmylou Harris en Don Williams. Met dit prachtige nummer. If I Needed You. Gewoon zelf opgeschreven met een cassettebandje. Ja, zo ging dat vroeger.

0: Ik zei het nooit met zoveel woorden.
1: Prachtig nummer van Dick van Altena.
0: Ik dacht dat het zo hoorde.
1: En het heet Ik zei het nooit met zoveel woorden.
0: Ik zei het nooit met zoveel woorden.
1: En daarvoor het prachtige duet met Emmylou Harris en Don Williams. If I Needed You. Dit is de Country Corner met een Moederdag special.

Een triest liedje in deze Moederdag special. Thanks a lot. Nou, de thanks a lot is natuurlijk eigenlijk een beetje voor de liefde die je krijgt van je moeder. Maar hij had het dus over het verdriet dat hij zijn vriendin bedankt dat ze weggaat. Thanks a lot. Nou, het volgende nummer wat we hebben opgezocht kan eigenlijk niet ontbreken in deze Moederdag special. Nee, die moet erin. In 1978 kwam dit prachtige nummer uit. We gaan naar Friesland, oftewel naar Ulleburg. Hier is Mama Played the Dobro. Natuurlijk moet deze in de Moederdag special. Kan niet ontbreken vandaag.

Ik hoop dat het voor alle moeders een beetje in de smaak valt en voor de rest natuurlijk ook. Luister naar de Country Corner met Jason Bolland en The Stranglers. Forever Together Again. Daarvoor Friesland. Oftewel Early Birds met Mama Played the Dobro. En het volgende nummer is de enige echte originele. Want deze man zong hem als eerste.

Alan Jackson vandaag in de show. In deze moederdag special Zee God's the Rhythm. Daarvoor Merle Haggard en zijn Stranglers. Met Somewhere Between. De enige echte originele. Natuurlijk door vele artiesten vertolkt. Maar Merle Haggard kwam er als eerste mee. We hadden net al een nummer van Dick van Altena. Een Nederlandstalig nummer weliswaar. Maar we hebben er nog eentje. En u mag zelf bepalen welke de mooiste is. Is het deze die nu gaat komen? Of degene die u net nog heeft gehoord? Dit nummer heet Een Moment met Jou Samen. Maar eerst even Jim Reeves. En daarna Dick van Altena.

En zo zijn we aan het eerste uur, aan het einde van het eerste uur gekomen, moet ik dan zeggen. Van deze Moederdag special. Als laatste Don Williams met We Got Love. En daarvoor het prachtige nummer van Dick van Altena, Een Moment Met Jou Samen. En daarvoor Jim Reeves met I Love You Because. Speciaal voor alle moeders, aankomende zondag natuurlijk Moederdag. Maar de Country Corner is er al een voorproefje op aan het nemen.

0: Want als je de regering van tegenwoordig beluistert, dan willen ze naar een jij-dag. Ja, hoe komen ze erop? Ik hou het lekker bij Moederdag, Vaderdag hoor. Ja, zeker. Dit was dan het eerste uur van de Country Corner. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, zeker alle moeders onder ons. Maar we hebben nog...
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: De Country Corner.
5: The greats of country all hang out here, like George.
6: He said I'll love you till I die.
5: Tammy. Brandy. And so many more. For the best of country classics.
7: Number one for country music.
8: Have a great day.
9: Good time.
1: Dit is de Country Corner.
10: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.

begonnen dit tweede deel van de Moederdag Special met het welbekende trio. Ofwel Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris. En een prachtige nummer dat heette Those Memories of You. Liedjes die slaan op een moederdag. We hebben weer prachtige nummers uitgezocht, ook in dit tweede uur. En u mag zelf bepalen of u nou het eerste uur of het tweede uur het mooiste vond. Ik weet niet of ik het eerste uur wel kan overtreffen, maar we doen een poging, En mocht u een reactie achter willen laten, dat kan. Telefoonnummer 06-3013-1892. 06-3013-1892. Of even een messengerbericht op Fred's Country Corner, onze Facebookpagina. Ook daar kunt u uw berichten kwijt. En dan komt het vanzelf hier in het postvak terecht. Door met de prachtigste moederdag nummers die we voor u hebben opgezocht. En dit is er ook zo'n ene prachtige. Hij komt van George Jones en Leona Williams. En ze hebben het over Best Friends. Nou, daar kan ik helemaal mee eens zijn. Best Friends. Ik met mijn moeder zeker.

Mama's Don't Let Your Baby Grow Up To Be Cowboys. Dit is de Country Corner. Samen met Waylon Jennings en Willie Nelson. Daarvoor Joyce Jones samen in duet met Leona Williams en Best Friends. En misschien is het bij u thuis, bij uw moeder ook wel zo. Misschien slaat dit nummer wat nu gaat komen er wel helemaal op. The door is always open. Dacht het wel, hè?

En daarvoor Jamie Johnson and the door is always open. En dit was Boxcar Willie. We gaan weer naar een duet. Dit is ook zo'n prachtige. How's the world treating you? Dit is Alison Krauss en James Taylor uit 2008 alweer.

40 jaar geleden. Van de ene naar de andere, 40 jaar ertussen. Dat is maar zomaar gemaakt hier in de Country Corner. Je luisterde naar Paul de Wengener en Dolly Parton, afkomstig uit 1969. En Yours Love. Daarvoor Alison Krauss en James Taylor uit 2008. Hij is 39, bijna 40 jaar geleden. Dit nummer en dat nou 40 jaar ertussen. How's the World Treating You? Die hoorde u daarvoor. Door met het volgende nummer. En ja, hier, deze heeft eigenlijk geen aankondiging nodig.

tekende voor dit prachtige nummer. Till a Tear Becomes a Rose. En daarvoor natuurlijk Tammy Wynette met Stand By Your Man. Dit allemaal in de Country Corner. En vandaag de Moederdag Special. En dit is ook zo'n mooie die zeker in dit programma past. Hier is Willie Nelson.

0: zo'n schitterend nummer van Josh Turner. Eigenlijk moet je dit nummer nog een keer terugluisteren.
1: Another soulmate.
0: Soulmate. Josh Turner tekende voor dit prachtige nummer hier in de Country Corner. En daarvoor Willie Nelson met You're Always On My Mind. En dat allemaal hier in de Country Corner, de Moederdag Special voor 2026.

0: van die prachtige liedjes aan het draaien bent, is dit er ook een.
1: My children

luisteraars, dit is de Country Corner voor u. Een speciale Country Corner, mag ik wel zeggen. De Moederdag Special voor 2026. En dat deden we samen met Don Williams en You're My Best Friend. Daarvoor Porter Wagoner met Your Mother's Eyes. En ik heb nog een Nederlandstalig nummer opgezocht voor u. Want, wat zeg je dan? Wat is het toch een hele mooie dag.

Dit was het dan weer, de Moederdag Special voor 2026. Want aankomende zondag is het zover. En ik vond dat we wel met een prachtig speciaal nummer eindigden. We Believe in Happy Endings. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Abby Lou Harris en Earl Thomas Conley tekenden voor dat nummer. Ik hoop dat alle moeders onder ons van deze Country Corner hebben genoten. En natuurlijk ook de rest. Hè. Ik wens ze dan ook een hele fijne zondag straks. En wat de Country Corner betreft, tot volgende week bij een nieuwe. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Ik ben er in ieder geval wel. Tot dan. Hoi!

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. Een schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Lydia keeps my toothbrush in her.